15 minuten foar 9 wachtte er in voeder. Eine kraft gemultiet. In de dom van de koffer stond voor arm op dem dashroid. Nu dem hij zich voor zijn nachtdienst gestorkt en ongetrokken had, ging hij op zijn eerste rond in Anna begeleid arm. Er hond op zijn rechte schulder gelacht, ging ze bezied arm en vertaald arm alles, wat er dat hoort